Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd. En ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven.

0: Bij de mannen hebben Mika Bezemer en Bram van der Wel zichzelf van de zegen verzekerd. In ander nieuws is Lelystad nu 2 kindcentra rijker. Leerlingen van basisscholen De Kring, De Regenboog en De Wingerd mochten hun nieuwe schoolgebouwen openen. Namelijk Kindcentrum Voorhof en Kindcentrum De Kring. In beide gebouwen zit nu een combinatie van een basisschool en kinderopvang. Wethouder Rodi Matthijs was aanwezig bij de opening en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren. En dan aankomende vrijdag barst het driedaagse festival Lowlands weer los. Ruim 60.000 bezoekers kunnen gaan genieten van een paradijs aan muziek, wetenschap, theater, film, literatuur en comedy. Je kunt er onder andere meedansen met de bands Geese en Turnstile, luisteren naar Sophie Straat of naar Brother Wallace als je meer van soul houdt. We blijven nog even in de festivalsfeer. Bezoekers van het afgelaste DEFCON blijven het festival trouw en proberen het volgend jaar gewoon nog een keer. Ruim 75% van de bezoekers heeft ervoor gekozen hun kaartje om te laten zetten naar volgend jaar. Dat was een van de twee opties nadat eerder dit jaar het festival werd afgezegd door code rood. De overige 25% zal in oktober in de verkoop gaan voor de editie van 24 tot en met 27 juni 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag begint bewolkt en regenachtig in Lelystad. Vanmiddag blijft het op een enkele bui na droog en komt de zon tevoorschijn. Met hooguit 21 graden en een matige zuidwestenwind is het fris voor de tijd van het jaar. Vanavond neemt de wind af bij opklaringen en mogelijk nog een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 13 of 14 graden en kan ook nog een bui voorkomen. Morgen is het weerbeeld erg wisselend. Soms schijnt de zon fel, er komen ook wolken en een paar buien verspreid over de dag voor. Het wordt net als vandaag een graad of 21 bij matige zuidwestenwind. Vrijdag en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar dan verwacht ik minder buien dan morgen. Door een noordwestelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. Een 6e dode viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
4: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
3: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
5: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
3: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen en veel plekken waar het vuur nog is.

0: ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag is het nogal onbestendig in Lelystad. Er zijn mooie momenten met de zon. Van tijd tot tijd zijn ook wolken en een paar buien aanwezig. Bij matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag bij droge momenten hooguit 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt iets af en met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het fris. Morgen en zaterdag opnieuw een afwisseling van zon, wolken en een bui. Ik denk wel dat het aantal buien minder zal zijn dan vandaag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Acht uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die gewoon zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen Noord en knooppunt Haddernebroek 5 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging loopt daar op tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op

0: Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat gelukkig wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is het nogal onbestendig in Lelystad. Er zijn mooie momenten met de zon. Van tijd tot tijd zijn ook wolken en een paar buien aanwezig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag bij droge momenten hooguit 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt iets af en met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het fris. Morgen en zaterdag opnieuw een afwisseling van zon, wolken en een bui. Ik denk wel dat het aantal buien minder zal zijn dan vandaag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Door een technische storing is de spitsstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Loenen en knooppunt Waterberg 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er hangen daar takken over de weg en daardoor is de spitsstrook dicht. En 50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattermerbroek 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
4: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later, of soms zelfs erger.
3: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
5: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn vanmorgen weinig problemen onderweg. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Elke keer als jij je ogen sluit, hoop ik dat je van me droomt. En telkens als jij een vallende ster ziet, hoop ik dat je een wens doet. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat die wens met mij te maken heeft. Ik zou willen dat ik in al jouw fantasieën voorkom. Want ik wil je hoop geven en liefde en alle andere dingen die je nodig hebt in dit leven. Mijn liefde voor jou wordt elke dag weer sterker. Ik wil je voor altijd trouw blijven. Om de simpele reden dat mijn leven door jou nu eindelijk zin heeft gekregen. En als ik een wens zou mogen doen, zou ik willen dat jij beschermd wordt door bovennatuurlijke krachten. Zodat je nooit iets kan overkomen. Soms hoop ik stiekem dat ik je aan het huilen kan krijgen. Tranen van geluk zou ik over je wangen willen laten rollen. Zoveel tranen dat je het bijna niet meer aan kan. Ach, kon ik maar bij je zijn, naast je staan op een reusachtige bergtop. Samen een duik in de oceaan nemen of voor altijd naast elkaar in het gras liggen. Tot de dood ons scheidt. Het zal er waarschijnlijk nooit van komen. Want je hebt niet eens in de gaten hoe gek ik op je ben. Zelfs al ga ik pal voor je staan, dan nog kijk je langs me heen. Of erger nog, dwars door me heen. En dat terwijl ik echt als een gek tot diep in mijn hart van je hou.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder nap, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel.

0: zijn ook wolken en een paar buien aanwezig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag bij droge momenten hooguit 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt iets af en met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het fris. Morgen en zaterdag opnieuw een afwisseling van zon, wolken en een bui. Ik denk wel dat het aantal buien minder zal zijn dan vandaag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk, want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is het nogal onbestendig in Lelystad. Er zijn mooie momenten met de zon. Van tijd tot tijd zijn ook wolken en een paar buien aanwezig. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag bij droge momenten hooguit 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt iets af en met een minimumtemperatuur van een graad of 10.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder nap, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is het nogal onbestendig in Lelystad. Er zijn mooie momenten met de zon. Van tijd tot tijd zijn ook wolken en een paar buien aanwezig. Bij matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag bij droge momenten hooguit 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt iets af en met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het fris. Morgen en zaterdag opnieuw een afwisseling van zon, wolken en een bui. Ik denk wel dat het aantal buien minder zal zijn dan vandaag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Kootwijk bij de wegwerkzaamheden een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Twaalf uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillenside Funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder nap, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is tamelijk veranderlijk in Lelystad. Er zijn wolken en een paar buien aanwezig, maar de zon is ook nog te zien voordat ze ondergaat. De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met hooguit 20 graden vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt af en het koelt af naar een graad of 13. Morgen en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar ik verwacht minder buien en meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdagmiddag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij afrit Schaarsbergen is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten. Ook rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging voorbij Hoenderloo ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioLelystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder nap, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is tamelijk veranderlijk in Lelystad. Er zijn wolken en een paar buien aanwezig, maar de zon is ook nog te zien voordat ze ondergaat. De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met hooguit 20 graden vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt af en het koelt af naar een graad of 13. Morgen en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar ik verwacht minder buien en meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdagmiddag. Door een zwakke tot matige noordelijke wind wordt het een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De linkerrijstrook is hier dicht en dit zorgt voor bijna een uur vertraging. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem rijdt het langzaam bij afrit Schaarsbergen. Hier is de vertraging 15 minuten. En op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort doe je er bij Kootwijk 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: deze week de Radio Lelystad.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case-team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land is de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderlo. De vertraging is hier nog ruim 30 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Daar is de vertraging bij afrit Loenen zo'n 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat gelukkig wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder nap, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is tamelijk veranderlijk in Lelystad. Er zijn wolken en een paar buien aanwezig, maar de zon is ook nog te zien voordat ze ondergaat. De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met hooguit 20 graden vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt af en het koelt af naar een graad of 13. Morgen en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar ik verwacht minder buien en meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdagmiddag. Door een zwak tot matige noordelijk wind wordt het een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is het oponthoud 10 minuten... Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam doe je er tussen Stroe en Hoevelaken een kleine 10 minuten langer over. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo 10 minuten vertraging. En ook op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem de andere kant op rijdt het langzaam bij Hoenderloo. Hier ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder nap, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag is tamelijk veranderlijk in Lelystad. Er zijn wolken en een paar buien aanwezig, maar de zon is ook nog te zien voordat ze ondergaat. De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met hooguit 20 graden vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt af en het koelt af naar een graad of 13. Morgen en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar ik verwacht minder buien en meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdagmiddag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de wegen in het midden van het land wordt het langzaam maar zeker drukker. Het heeft vooral nu te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50. Van Apeldoorn naar Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Op de A12 loopt het daar ook vast. Van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Van Arnhem naar Apeldoorn op de A50 sta je bij de afrit Hoenderlo ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Daar doe je er 10 minuten langer over. En je hebt een kwartier vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en het ging vrijwel altijd goed. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook vanavond nog. Vannacht in het binnenland droog en een graad of 13. Morgen weinig verandering.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is tamelijk veranderlijk in Lelystad. Er zijn wolken en een paar buien aanwezig, maar de zon is ook nog te zien voordat ze ondergaat. De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met hooguit 20 graden vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt af en het koelt af naar een graad of 13. Morgen en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar ik verwacht minder buien en meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdagmiddag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten spitsstroken op de A50 is het daar behoorlijk druk tussen Apeldoorn en Arnhem. In beide richtingen heb je ruim 20 minuten oponthoud op die A50. En ook op de A12 loopt het vast van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Vertraging is daar 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort, de vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land is het met name druk op de wegen tussen Arnhem en Apeldoorn, de A50, want de spitsstroken zijn daar dicht. Op die A50 heb je in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn ruim 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem loopt het ook vast. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg heb je een half uur extra reistijd. Het staat vast verder op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen de afrit Maarn en Nijkerk. De vertraging is een kwartier. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Het is ook druk op de N784 van Arnhem naar Terlet voor de aansluiting met de A50. Daar ben je 25 minuten langer onderweg. Je hebt ook 25 minuten vertraging op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. En dat gebeurde nadat een kennis geen contact met hem kon krijgen en de politie waarschuwde. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld, maar hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Zijn daad hing samen met veel andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in en rond Amsterdam. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. En als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Het weer, tussen de buien door schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen twee politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk, want achter het raam hing nog een briefje waarop stond te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de drie afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: De rest van de dag is tamelijk veranderlijk in Lelystad. Er zijn wolken en een paar buien aanwezig, maar de zon is ook nog te zien voordat ze ondergaat. De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met hooguit 20 graden vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt af en het koelt af naar een graad of 13. Morgen en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar ik verwacht minder buien en meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdagmiddag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een vrij drukke spits. Wat opvalt is de A50 Arnhem-Apeldoorn. Daar heb je in beide richtingen zo'n kwartiertijdverlies, mede door de afgesloten spitsstroken. De A12 loopt het daardoor ook vast, van Utrecht naar Arnhem. Tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg heb je bijna een half uur tijdverlies. Verder is het druk op de N304 van Ede naar Apeldoorn. Tussen Wekerom en Otterlo, 20 minuten vertraging daar. Net als op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je nu 20 minuten oponthoud nog op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Het heeft te maken met de afgesloten spitsstroken op de A50... tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar heb je in beide richtingen nog zo'n 10 minuten oponthoud. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle sta je voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle ook nog 10 minuten in de file. Op de N304 Ede richting Apeldoorn staat het ook vast. Tussen Wekerom en Otterlo 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
1: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag is tamelijk veranderlijk in Lelystad. Er zijn wolken en een paar buien aanwezig, maar de zon is ook nog te zien voordat ze ondergaat. De komende uren is het bij een matige zuidwestenwind met hooguit 20 graden vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt af en het koelt af naar een graad of 13. Morgen en zaterdag is het ook nog onbestendig, maar ik verwacht minder buien en meer ruimte voor de zon. Vooral zaterdagmiddag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer iets milder. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu vrij snel korter. Op de A12 Utrecht richting Arnhem sta je tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg nog wel 10 minuten in de file. Net als op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. Verder heb je nog een kwartiertijdverlies op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
4: Dat zijn jongere, oudere mensen. Mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
3: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel bijna alle files zijn opgelost, rijdt het wel langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en de afrit Epe heb je 20 minuten oponthoud. Van Amersfoort naar Zwolle sta je voor de afrit Ermelo ook nog 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
6: Dance Classics met Martin Rodenburg.

donderdagavond. Het is 7 uur geweest. Een hele goede avond. Welkom bij Dance Classics hier bij Radio Lelystad. Mijn naam is Martin Rodenburg. Aankomende 2 uur neem ik je terug mee de tijd in de 70s en 80s dance. Wel weer speciale uitvoeringen. Heel veel bekend werk deze keer ook. De opening was al lekker. EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. I've had enough. Nou, ik heb er nog lang niet genoeg van, want ik ben er tot 9 uur. We hebben heel veel lekkere muziek en natuurlijk onze vaste klanten zijn er ook weer zo rond 19:30. DJ C's met een hele mooie remix. We hebben zo rond 19:45 de Summit Mix nummer 6 van niemand minder dan Ron Bunschoten. En ja, ja, het is weer zover. Het tweede uur staat zo goed als geheel in het teken van de Music Mix nummer 54 van DJ Antoine. En tussendoor gewoon lekker genieten van die heerlijke nummers die je bijna allemaal wel kent, denk ik zo. We gaan gauw een start maken, want anders komen we niet uit met de tijd. Ik heb voor jou Rose Royce, ik heb voor jou de Sister Sledge, de Whispers. We hebben ook nog de Michael Zeger Band. Maar we gaan nu eerst genieten van werk van, ja, chic. Maar wel weer een hele speciale uitvoering. Het nummer kennen we allemaal, I Want Your Love. Het is een remix van niemand minder dan Pete LaFrac. Een van de velen die mooie uitvoeringen maakt van bekende nummers. Luister maar even naar deze.

van Black Devotion. Goed, bekend werk, mooie 12-inch eentje die we eigenlijk allemaal wel meezingen. Maar zag je de band ook echt op tv? Nee. Wat zag je dan wel? Debbie Jenner en haar dames. Later ook wel bekend als Doris D en de Pins. Een nummer van de Michael Zeger Band, de grootste hit toch wel. En we kennen hem allemaal. Let's all chant.

is een nummer wat je eigenlijk altijd al kan meezingen, waar ze ook draaien. En overbekend natuurlijk, wel weer eens leuk om te draaien. Het is voor mij een hele tijd geleden dat ik hem heb laten horen op de radio. De Michael Zeger Band, hier bij Dance Classics Radio Lelystad, met het mooie Let's All Chant. We gaan het even wat rustiger aan doen. Tell me how it feels. 52nd Street. Wel windje uitvoering van het nummer Tell Me How It Feels.

52nd Street hier bij Dance Classics. Center. Tell me how it feels. Wel een hele bijzondere uitvoering hoor. Hier had je waar voor je geld als je deze op Maxi Single kocht, oftewel 12 inch. Het is de uitvoering die dus ook staat op de vinyl Maxi Single. Tegenwoordig is alles op digitaal. Maar ook de jeugd heeft besloten om toch maar weer op vinyl te gaan kopen, omdat het veel fijner is. Er zijn een aantal hele grote vinylzaken in Nederland. En kan je echt aanraden, ga er eens naartoe, want je weet niet wat je ziet, hoeveel er nog is. Gezien de tijd, ach jawel, zo rond 19:30, ik zei het al, is het weer tijd voor onze wekelijks terugkerende remix van DJ Cees. Lekker hoog tempo, stevige beat. Cees weet wel hoe hij een remix moet maken. Bekende plaat hoor. De dame in kwestie luistert naar de naam Vesta Williams. Het overbekende Once Bitten, Twice Shy.

heerlijke uitvoering van DJ Cees. Een groot hit van het beste Star Williams, Once Bitten Twice Shy, hier bij Dance Classics. En zo heeft hij er nog veel meer gemaakt, veel meer mooie. Goed, het is de eerste van, laten we zeggen, de drie musketeers die ik vanavond heb. Zometeen, zo rond 7:45, is het tijd voor Ron Bunschoten. En ook die heeft weer een hele mooie mix gemaakt. Ongeveer 12 minuten. En dan staat de tweede uur geel in het teken van DJ Antoine met weer een hele mooie mix. Die All Kind of Music mix nummer 54.

0: Edwards en Nile Rodgers, de mannen ook wel achter de Sister Sledge. Mooie remix, komt uit 1984 alweer. Lang, lang, lang geleden. Ja, en gezien de tijd, weer die verrekte tijd. Jawel, het is de tijd voor de Summit Mix. Nummer 6 van niemand minder dan Ron Bunschoten, zoals hij zegt. Retro classics en modern jams. Maar het mooie vind ik toch van, ja, wat ga je doen? Nou, dit is a carefully selected journey through the greatest 80s classics, hidden gems en timeless anthems. Ron Bunschoten.
1: Elvis landed in a rocket ship. Healed a couple of lepers.

Samen met mix nummer 6, Ron Bunschoten. Wat geweldig naam weer. Diepe buiging, Ron, dankjewel. De Retro Classics en Modern Jams. Wat hoorde je, Stephanie Mills, de Madison Song? Was not was, walk the dinosaur. You want a glass, but let me feel your heartbeat. Positive force, we got the funk. De Bar Case met Sexomatic. Die hele mooie plaat van George Duke, Thief in the Night. Moeten we ook wel weer eens een keertje gewoon helemaal draaien. Geweldig nummer. En als laatste Imagination met Changes. Zometeen na 8 uur is het tijd voor de lange mix van natuurlijk DJ Antoine hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Als laatste nummer van het eerste uur gaan we naar de Whispers toe. Het is een extended rework van Dr. Packer. Een mooie edit. En wat kan ik zeggen? Ook deze mag er zijn.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
2: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
1: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: This is Barry White, and you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.
5: Martin Rodenberg!
0: DJ Antoine in the mix. Dance classics. DJ Antoine in the mix.

0: Voor deze week nummer, eens even kijken, 54 alweer. De DJ Antoine, All Kind of Music Mix hier bij Dance Classics Radio Lelystad. Antoine, hij was weer overheerlijk.
1: Mooi.
0: We zijn teruggekomen aan het einde van de show. Dat houdt in dat ik afscheid van je ga nemen. Ik wens je nog een fijne avond. Ik hoop dat je weer een beetje genoten hebt. Volgende week donderdag 7 uur ben ik er weer. Gaan we weer back in time, 70s en 80s dance. DJ Cees is er dan weer, natuurlijk. En ook Ron Bunschoten met zijn Summit Mix nummer 7. Goed, ik wens je nog een fijne avond. Blijf lekker luisteren naar Radio Lelystad. En graag tot de volgende keer, want dan ben ik er weer.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
1: Een slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Dit is Myron Mania.
1: Vanuit de studio van Radio Lelystad wens ik je een hele goede avond. Je luistert naar Myron Mania. En dat betekent dat ik je van 9 tot 10 mag verwennen met mijn meest manische playlist die ik voor je klaar heb gezet. Goedenavond. We zijn lekker begonnen. We hebben net naar Are You Gonna Be My Girl geluisterd van Chat. Om toch een klein beetje de toon aan te geven waar ik naartoe wil. Niet alleen dat, we hebben wat ethische dingen eraan zitten te komen. We hebben natuurlijk de dagplaat, de Lelystad Dance Event. Er komt genoeg aan om in ieder geval voor te blijven zitten. But without further ado, ik heb wat plaatjes en die wil ik natuurlijk met je delen. Van iconische intro's tot aan toe. Deze blijft altijd lekker. Het is niet van één Phil. Het is eigenlijk van twee. Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover.

0: Kijk, zo begin je wel lekker aan je avond. Als je nou nog dingen te doen hebt of je bent nog een beetje werk bezig, hoop ik dat het natuurlijk lekker door de avond heen gaat. We zijn al 15 minuten onderweg, dus het gaat alweer de goede kant op. Ik heb wat dingen voor je uitgezocht, dus kom er ze weer aan, hè.
1: De Piraatplaat.
0: Ja, de Piraatplaat. Ik kijk graag naar tracks die ofwel een hele hoop op elkaar lijken of gewoon zonder consent wat geleend hebben. Nou, het volgende voorbeeld waar ik mee kom, vind ik een beetje apart. En ik ga het je uitleggen waarom. Want dit nummer, dit segment, die heeft problemen gehad met een bepaald nummer. Maar je zal niet verwachten waarom. Nou ja, ik kan het wel heel vaag houden, maar laten we maar gewoon even naar luisteren. Dit is Sam Smith.
2: Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man.
0: Nou, je hoort al een bepaald loopje in, er zit een bepaald akkoordschema in. Je drukt hem één keer in en het wisselt op een bepaalde manier door. Klinkt heel veel hetzelfde als...
2: Walking down 29th in Park. I saw you in another's arms.
0: Kijk, hier heb je Ed Sheeran met Happier. En die doet eigenlijk precies hetzelfde, met precies dezelfde akkoorden. Dus je kan deze eigenlijk over elkaar heen zetten. En het zal nog werken ook. Maar dat heeft geen problemen opgeleverd. Dit heeft problemen opgeleverd. Namelijk de refrein van Sam Smith.
2: Oh, won't you stay with me? Cause you're...
0: Nou, je zou niet verwachten waar dit vandaan komt, tenzij je hem natuurlijk al kent. Maar het is van Tom Petty. Nou, je hoort hem er echt een klein beetje in, maar Tom Petty heeft uiteindelijk gewonnen. Die zegt, ja, dit lijkt te veel op elkaar. Dus Sam Smith heeft wat royalties mogen afstaan. En je boy, Ed Sheeran is ermee weggekomen. Dus om deze reden ook draai ik Ed Sheeran voor je met Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Something About You, Level 42. En wat een lekker plaatje toch. We zijn lekker onderweg. Het is 24 minuten over 9. En we gaan weer lekker vlot er doorheen. Hè. Ik ga je vertellen wat er te doen is.
1: Uitgaan agenda.
0: Ja, dat was een strikvraag. Hè? Want tot september is er nog steeds helemaal niks te doen. Komt het een en ander aan. Maar ja, dat moet ik bewaren voor die ene week. Want anders heb ik dan ook weer niks te vertellen. Hè? En we gaan niks met spoiler alerts of dergelijke doen. Dus we hebben gekeken naar wat kan je nou in de tussentijd doen. Terwijl er eigenlijk nog niet heel veel te doen is. Nou, we hebben dus al gekeken naar gewoon lekker naar de club toe gaan. We hebben gekeken naar een festival. We hebben gewoon gekeken naar gewoon luid in een parkje zitten. En het klinkt als een hele hoop ideeën. En op zich is dat allemaal wel leuk. Maar je bent ook gewoon soms moe en heb je daar geen zin in. Nou, ik weet dan ook niet zo goed wat je moet doen. George Baker heeft er anders wel een idee bij. Dus daar gaan we even naar luisteren. Want, nou ja, hij weet vast wel van relax af.

0: zijn we weer allemaal lekker, Sam?
1: The reason.
0: Van?
1: Hoobastank.
0: En zo is het alweer half, hè? Dus we gaan weer lekker door.
2: De dagplaats.
0: Ja, de dagplaats. Dat kijken we eventjes terug in de tijd. Voornamelijk als er een speciale dag is of dergelijke. Vorige week kwam ik er heel goed mee weg, omdat South Park jarig was, 29 jaar. En nu gaan we naar iemand die iets ouder is geworden, al 78 in de tussentijd. En dat is toch wel een gigant als het komt in de namen. Want Robert Plant, ja, misschien ken je hem niet meer. Als het toch wel iets te oud is, want het is wel een band uit de 70s, 80s. Nee, de 90s natuurlijk ook wel wat. Maar ja, ik 30 jaar geleden, ik vind het knap als je hem bij zijn naam kent in ieder geval. Maar ja, without further ado, het is dus Robert Plant, dus daar hoort gewoon Led Zeppelin bij. En dan gaan we niet naar Stairway to Heaven of dergelijke. Is leuk, maar dat wil ik je deze keer even niet laten horen. Wij gaan luisteren naar Dazed and Confused. En ik zie je weer over een mooie 6,5 minuut.
3: Been dazed and confused for so long, it's not true.

0: Het is toch wel een heel gek plaatje om te draaien op de radio. Je snapt ook wel waarom. Maar dit is dus Led Zeppelin, voor het geval dat je het echt leuk vindt. En nou, vind je het eigenlijk helemaal niet zo leuk, is ook niet zo erg. Dan heb ik goed nieuws. Hij is afgelopen.
1: Je luistert naar Myron Mania.

0: Ik hoop dat je zo ook weer een beetje tot rust bent gekomen. Het gaat een beetje van het ene naar het andere. Daarom is het ook mijn Romania. Ik verzin het en ik hoop dat jij het ook leuk vindt. Daar komt het een beetje op neer. Dus we zijn net van Dazed and Confused van Led Zeppelin naar Fly Like an Eagle, om het Yin Yang een beetje in te houden. En het gaat lekker, joh. We zijn al bijna op 9:45 en dat betekent weer...
1: Lelystad Dance Event.
0: Dat betekent dat je even wakker moet schudden. Het is namelijk tijd voor het Lelystad Dance Event. Tot momenteel heb ik nog steeds niet het budget voor het hele festival. Ik heb het budget voor één nummer. En ik wil het met je hebben over vroeger.

Oh, wat zitten mijn schouders toch weer lekker los. Dankjewel Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. We gaan er weer lekker doorheen. Ik heb niet heel veel tijd meer over, dus ik ga er weer wel weer gewoon voor. Ja, Standje Plankgas geeft eigenlijk aan, we hebben niet zo heel erg veel tijd meer, zoals ik net al zeg. En daar heb ik een plaatje bij gekozen die je helpt om lekker hard naar huis te rijden. Onder dat, nou ja, tenminste onder de snelheidslimiet natuurlijk. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik ben alleen verantwoordelijk voor de hit die je snel naar huis wil laten gaan. En deze keer hebben we iets metals uitgekozen. En de artiesten die hierover gaan, die gaan jouw haar fijn uitleggen waarom dat eigenlijk de beste optie is. Met stevige metal. Fantastische band. Niet op de tekst letten. Hier heb je Steel Panther met Dead to All But Metal.

Zulke dingen wil je helemaal niet moeten doen op de radio. Dat is slechte humor weer. Excuses. Ik zal het eventjes netjes met je afsluiten. Want, ondanks dat we net van Steel Panther naar Blink-182 naar de Eagles gaan, wil ik hiermee wel een hele fijne avond wensen en je weer bedanken dat je de avond met mij hebt doorgebracht. Ik hoop dat je de mania in de playlist niet te vervelend vindt, dus dat je volgende week ook gewoon weer lekker aanschuift. Want dan heb ik weer wat leuks voor je uitgekozen. En zo houden we het balletje rollend. Hè. Laat mij vooral weten wat je hiervan vond. En maak het niet zo beladen avond. Hè. Doe lekker rustig aan. Ga lekker onderuit zitten en geniet heel even van Hotel California. Tot ziens.

0: via alle providers en radioledistad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Ledistad.
0: 10 uur. Dit is Radio Ledistad met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
2: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
4: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
2: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Ledistad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt, en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die twee weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE, omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.